De ijsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, van wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen en daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai. Het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederland zelf kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Draai. Het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donyell Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week...

0: koopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donny Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
5: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.

0: Welkom. Hilco en Mathieu nemen u mee naar de sfeer van weleer. Tot 9 uur, Moments to Remember.
1: Een bijzonder goede morgen allemaal. Fijn dat u weer eventjes tijd vrij maakte om een uurtje te luisteren naar Moments to Remember. We begonnen met een oud succes van Herb Albert, Tijuana Taxi. En nu in de uitvoering van Beth Kempfert. En wie is Beth Kempfert? Beth Kempfert was een Duitse componist, orkestleider, arrangeur en muziekproducent. Hij wordt vaak gezien als een van de grondleggers van de zogeheten easy listening muziek en scoorde wereldwijd grote successen in de jaren 60. Hij schreef of componeerde onder meer Strangers in the Night, Spanish Eyes, Dankeschön, Love, oftewel L-O-V-E, maar ook Swinging Safari. Een bijzonder feit is dat Kempfert in 1961 betrokken was bij de eerste professionele opname van de Beatles. Daarna speelde hij een kleine, maar belangrijke rol in de vroegere carrière van de beroemde Britse band. Zometeen een van zijn grote successen, Love, maar nu eerst een cover, Java.

0: Twee keer het orkest van Beth Comfort. U hoorde zojuist L-O-V-E, oftewel Love. En daarvoor een cover, Java. Mathieu is natuurlijk ook weer aanwezig. Hij heeft ook weer vier platen meegesjouwd uit zijn onvervallen platenkast. Die gaan we later horen in dit programma. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we gaan terug in de tijd toen ik een kleine jongen was. Vroeger had je nog echt dat zondagmorgen gevoel, weet u wel. Dan, zondag, dacht je als kleine jongen, jeetje, wat moet ik nu weer gaan doen? Ja, je mocht niks eigenlijk op zondag, er was niks. De winkels waren dicht, je kon nergens heen. Maar ik had wel altijd een hele mooie herinnering aan die oude van mij. Die kwam dan zondagsmorgens de nacht uit. En dan hoorde ik hem om 7 uur kwam die de hol aflopen bij ons in de wijk. En altijd fluitend, altijd even vrolijk. En dan werd er muziek opgezet zondagsmorgens. En die muziek die hij altijd draaide, ja, die blijft toch altijd in je herinnering. En die probeer ik nu een beetje naar voren te halen. Beth Comfort werd altijd op de draaitafel gegooid. Maar ook de Anita Keurs-zingers. Zometeen met I Remember Jim. En eerst nog eventjes een groot succes van Jim Reeves, Bimbo.
1: Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Mathieu die begon aan de andere kant. Begon hij al te zwaaien. Dat betekent van let op. We hebben nu twee platen uit de omgevallen platenkast gehad. En uiteraard niet tenminste. U hoorde de Bee Gees met Forget to Remember. En daarvoor de Crickets uit de jaren 60 met Don't Ever Change. Bent u zojuist ingeschakeld. Allemaal van harte welkom. Tot 9 uur Moments to Remember. En in dit uurtje probeer ik even terug te gaan naar de tijd van mijn jeugd. 10, 12 jaar. Ik zei het al eerder. Mijn vader kwam op de zondag. Ik kreeg een beetje het zondaggevoel. Kwam hij uit de nachtdienst. Kwam hij bij ons in Tuindorp, Vreewijk. Was een hele mooie wijk in Rotterdam. Kwam hij de hol aflopen. Altijd fluitend, altijd even vrolijk. En dan zette hij gelijk al de muziek op. En die muziek, ja, die blijf je altijd bij die oude draaide. En die probeer ik nu ook een beetje te draaien. We hebben al Bert Kempfert gehad, Anita Keursingers. En we gaan nu luisteren naar de Ray Conniff Singers. Ja, en Ray Conniff was een Amerikaanse orkestleider, trompanist en arrangeur. En ook nog componist, die vooral bekend werd met zijn karakteristieke easy listening geluid in de jaren 50, 60 en 70. Hij combineerde een groot orkest met een koor dat vaak zonder woorden meezong, wat een warme en herkenbare klank opleverde. Hij werd geboren op 6 november 1916. Na zijn diensttijd tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte hij als arrangeur voor bekende artiesten en kwam uiteindelijk terecht bij Columbia Records. Daar groeide hij uit tot een van de succesvolste orkestleiders van zijn tijd. We gaan luisteren naar Happy Valley PTA en Playground in My Mind.

Ray Corn of Singers met de Happer Valley PTA. En de PTA, dat is een soort ouderenraad die wij nu kunnen op de lagere school. En de ouderenraad, de PTA, die was er niet mee eens hoe Mrs. Jones zich droeg. Zij droeg veel te korte rokjes, had een hele grote mond. En die voedde haar dochter op, zoals het eigenlijk niet hoorde. Gewoon lekker vrij. En de dochter kreeg een brief mee van de PTA, waarin zij zich uitte, een ongenoegen eigenlijk uitte. Johnny Meyer, ja, je hebt accordeonisten en je hebt accordeonisten. Vroeger had je Johnny Woodhouse. Nou, dat vond ik als kleine jongen vond ik dat natuurlijk helemaal niet zo. Ja, ik kan het natuurlijk wel herinneren, Mathieu. Mijn oma die was helemaal weg van Johnny Woodhouse. Nou, ik vond het eigenlijk helemaal niks. Die vader van mij, die was meer fan van Johnny Meyer. Een Amsterdamse accordeonist die samen optrad onder andere met Willy Alberti, Tante Leen. En ja, die swingde op zijn accordeon. En ook bij hele grote orkesten speelde hij. Wereldberoemd door orkesten. Zo ook met Dutch Swing College Band. We gaan zo meteen luisteren naar When the Saints Go Marching In. Maar ook een andere gospel, Just a Closer Walk with Thee.

Mathieu en Hilco nemen deze vroege morgen een frisse duik in het muziekarchief van Omroep Venray. Dit is tot 9 uur Moments to Remember.

Net als Mathieu en Hilco zelf is dit uurtje nostalgisch, vriendschappelijk, gezellig en vitaal. Dit is Moments to Remember.

Loving Spoonful. Dat was niet het zondagmorgen gevoel dat mijn vader had zondagsmorgens en ik. Did you ever have to make it up your mind? En daarvoor Aretha Franklin, geweldige zangeres met Do You Still Remember? En dat waren ze weer, de omgevallen platen uit de platenkast van Mathieu. Volgende week zondag uiteraard weer wat nieuwe platen. Bent u zojuist ingeschakeld, allemaal van harte welkom. Tot 9 uur kunt u luisteren naar Moments to Remember. En dan om 9:15 eventjes stilstaan. En dan maken we om 9:30 de schakeling naar de grote kerk hier in Venray voor de uitzending van de mis. De collega's Geert en Leo zijn er tussen 11 en 12 met Wetten nog. En ook deze mensen gaan terug in de tijd, zowel met de muziek als het nieuws. En Theo de Wit is er met Venradio tussen 12 en 2. Ja, het sportseizoen is afgelopen. Verharding is gedegradeerd. Leunen is gepromoveerd naar de vierde klasse. Er wordt niet meer gevoetbald en wordt niet meer gesport. Dus dan hebben we lekker non-stop muziek. En wilt u kijken hoe de overige programmering eruit ziet op radio en tv, dan wil ik u graag doorverwijzen naar onze website www.omroepvenrij.nl. Draaiden wij al eerder deze ochtend Johnny Meijer, een groot accordeonist. Maar in die periode, de jaren 50, 60, hadden we meer grote artiesten, zoals de violist Frans Popti. Een geweldige violist was dat. Zometeen een medley van Rose of Picardy en Mexicali Rose. Maar ook Who's Sorry Now? Frans Popti.

Ja, wat kan ik dan anders doen dan de eindtune instarten en afscheid van u nemen. En u bedanken dat u weer een uurtje vrij maakte om te genieten van de muziek op de zondagmorgen. Samen met Mathieu wens ik u nog een hele fijne ochtend. Nogmaals dank voor het luisteren. U was een geweldig bliksoos elke zondagmorgen. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Moments to Remember tussen 8 en 9. Maak er een hele mooie dag van en denk een beetje aan ons.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen.

0: Rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. En een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. En op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. En Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. Ook Zwitserland tegen Qatar werd gelijk met ook 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. Het weer vandaag: wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
2: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Even stilstaan. Een moment van bezinning. Met vandaag Bert Jansen.
1: In maart overleed mijn moeder op 95-jarige leeftijd. Dat is een leeftijd waar velen jaloers op zullen zijn, en mijn moeder heeft tot op het laatst de regie gehouden. Het kwam niet helemaal onverwacht, en daarom konden mijn broers, zus en ik al een aantal dingen voorbereiden. Adressen van familieleden verzamelen, bijvoorbeeld. En we konden nog met mijn moeder overleggen. Ze was ook duidelijk over hoe het afscheid moest verlopen. Het werd een mooi en waardig afscheid, met een prettige mix van mooie muziek, bijzondere verhalen en ontmoetingen met soms verre familie. Het waren intense dagen. Maar nu, in de ogenschijnlijk stille periode daarna, moest er nog het een en ander gebeuren. Na afhandeling van allerlei formaliteiten wachtte nog een klus. De bestemming van de inhoud van het huis van mijn moeder. De afgelopen 3 maanden is de hele inboedel door onze handen gegaan. Inmiddels staat het huis van mijn moeder leeg. Samen met mijn broers en zus en hun kinderen heb ik spullen uitgezocht die herinneringen dragen. Waarde is dan een raar begrip. Economische waarde was er wel, maar emotionele waarde veel meer. Niemand maalde om de economische waarde. En veel spullen hebben zonder veel gedoe hun weg gevonden in de familie. Kleding, sieraden, kleedjes, beddengoed, serviesgoed, huishoudelijke spullen, maar ook de inhoud van de diepvries. En al die kleine persoonlijke dingetjes die dit huis tot een thuis maakten. Alles moet worden bekeken en moet een bestemming krijgen. Mijn moeder heeft veel geschilderd en bijna de hele familie heeft wel een schilderij van haar. In haar huis stonden er nog meer en ook die vonden hun weg. Ook buren heb ik de gelegenheid gegeven om iets tastbaars mee te nemen. Maar wat doe je dan met heel veel foto's, knipsels, kaartjes en briefjes? Het is een hele uitzoekerij. Wat willen we vasthouden en wat mag toch weg? Wat is nog kwalitatief goed en bruikbaar en zou bij iemand een tweede leven kunnen hebben? De wat grotere meubels zijn soms te ouderwets of toch versleten. De winkel van Sinkel heeft me vaak gezien en ook Two-Switch. En bij de gemeentelijke recycling weet ik inmiddels ook goed de weg. Spullen kun je ordenen, verdelen, bewaren en opruimen. Maar emoties, gevoelens, die zijn niet zo makkelijk te managen. Weemoed, dankbaarheid, maar ook opluchting lopen door elkaar en komen soms op onverwachte momenten tevoorschijn. Meer dan eens heb ik met een neef of nicht door het huis gelopen, maar ook een paar keer lekker in mijn eentje. En dan kwamen ook weer de herinneringen en de verhalen. En terwijl het huis langzaam aan identiteit verloor, kwamen stukjes van mijn moeder weer even tot leven. Dat was ook goed en nodig. In sommige tradities wordt een periode van rouw in acht genomen en ik snap wel waarom. In mijn geval brachten de afgelopen 3 maanden veel kleine momenten mee waarin ik gelegenheid kreeg om de leegte te voelen. Dat hoort erbij. Geen antwoord hebben. Ervaren dat het boek nu echt uit is. Wat mijmeren, nog even die vertrouwdheid oproepen en dan wordt het pas serieus stil. Het huis is nu leeg. Het is een goede, veilige en vertrouwde plek geweest voor mijn moeder. En nu staat het te wachten. Totdat het aan een volgend hoofdstuk mag beginnen. De nieuwe bewoners wens ik vooral een welkom thuis.

Heer, hoor naar mijn stem. Zo zijn we deze viering van de zondag begonnen. En dat mogen we zeggen en uitspreken in het vaste geloof, in het volle vertrouwen dat Hij zich naar ons wendt. Hij is ons heil, Hij is onze redder, Hij is ons leven, onze verlosser. In dit diepgelovige vertrouwen mogen we vanmorgen deze zondag samen vieren hier in de kerk. En ook welkom aan de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray. We mogen deze mis vieren vandaag met de Schola Cantorum Novio Magensis, de studentenschola van Nijmegen. Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om deze heilige mis goed en waardig te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen.

0: Laat ons bidden. God, steun voor allen die op u hopen. Wees ons nabij en luister naar ons gebed. In onze menselijke zwakheid kunnen we niets zonder u. Schenk ons altijd de bijstand van uw genade om door het naleven van uw geboden in gedachten en daden aan uw wil te beantwoorden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, in alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Laat ons luisteren naar het woord van de Heer in de lezingen van de Heilige Schrift.
2: Uit het boek Exodus. In die dagen kwamen de kinderen van Israël in de Sinaï-woestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging op naar God en de Heer riep hem vanaf de berg en zei: dit moet gij zeggen tot het huis van Jacob en doen weten aan de kinderen van Israël. Gij hebt zelf gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en bij mij heb gebracht. Als gij naar mijn stem luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want de hele aarde behoort mij toe. Gij zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Woord van de Heer.
3: Nee, dank u.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters. Christus is op de gestelde tijd, toen wij nog zwak waren, voor goddelozen gestorven. Want zelden zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Al durft misschien iemand voor een goed mens te sterven. God echter bewijst zijn liefde voor ons. Doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem worden gered van de toorn. Want werden wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, gered worden door zijn leven. En dat niet alleen. Wij roemen ook in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen. Woord van de Heer.

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden bewogen, omdat ze afgetopt neerlagen als schapen zonder herder. Toen sprak hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten. Hij riep nu zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hen de macht om de onreine geesten uit te drijven en alle ziekten en kwalen te genezen. En dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, met zijn broer Andreas. Jacobus, de zoon van Zebedeus, met zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus, Simon de ijveraar en Judas Iscariot, die hem verraden heeft. Deze 12 zond Jezus uit met de opdracht: begeeft u niet onder de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen. Gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht: het koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven.

Jezelf een sixpack. Zorg dat je er goed uitziet. Geloof in jezelf. Maak je studie af. Begin er nog één. Trek je verder nergens iets van aan. En doe jouw ding. It's all about you. Op social media word je doodgegooid met filmpjes van vloggers en influencers die, geholpen door algoritmes, je dit als het volle en ware leven en geluk aansmeren. De meeste van ons, denk ik, kunnen dat goed plaatsen en relativeren. Maar ja, menigeen vergaapt er zich aan en loopt erin vast. Want wat als dat met die sixpack maar niet lukt, of je studie gaat niet, of heb je iets gestudeerd waarvan blijkt dat je er eigenlijk niks mee kunt? Of je loopt tegen muren op omdat je gewoon niet verder komt in het leven? Een loser, noemen ze je dan. It's all about you, zei er van de week één in een post. Maar menigeen zal denken, ja, maar you bent nothing en you bakt er helemaal niks van. Het is niet voor niets zo extreem druk bij de GGZ, met name met jongeren. Sterker nog, die dit van de week zei, reageerde daarmee juist op de wachtlijsten van de GGZ. Wie gaat er nou zitten wachten op hulp? Stel je niet zo aan, kijk mij, kom op, leef, investeer. Ergens snap ik wat hij bedoelt, in de zin zo van mens, geef gas. Maar is het doel van het leven dan een vette bankrekening, een paar dikke huizen, die sixpack en mooie foto's daarvan? Wie zichzelf serieus neemt, komt toch ooit op een punt dat het leven tegen grenzen aanloopt en ja, dan geen zin meer heeft. Goed, daar doen we dan ook niet moeilijk over. Geen zin meer, voltooid, maakt er dan maar gauw een einde aan in dat geval. In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden bewogen. Want zij waren als schapen zonder herder. Zo begint de blijde boodschap vandaag. Jezus ziet de nood, de eenzaamheid van mensen. Mensen die geen uitkomst meer zien. Mensen die vastlopen in problemen en verdriet. Die niet weten hoe ze met het leven om moeten gaan. Voor velen is het leven inhoudsloos geworden en het heeft geen betekenis meer. Wat en waarom zou je? Schapen zonder herder, welke kant moet het dan op? Wie leidt ons naar groene en grazige weiden, naar water, om onze dorst te lessen? Schapen zonder herder zijn ook een hele gemakkelijke prooi voor de wolf. We zeggen wel eens gekscherend, maar toch, in ons land zijn thans zo weinig herders dat de wolf graag weer terug is. Jezus is gekomen om het koninkrijk van Gods liefde en barmhartigheid te vestigen in onze harde en vaak zo onbarmhartige wereld. Hij verlost ons van de zinloosheid van het bestaan. En dan geen vlotte verlossing zoals dat in de politiek vaak gepresenteerd wordt, of in de marktwerking, of bij het voetballen nu weer even voor een paar weken. Maar zoals het in de eerste lezing vandaag werd verkondigd. Ik, uw God, ik heb u uit de slavernij bevrijd. Ik heb u losgemaakt van alles waar een mens aan vast kan zitten. Ik heb u daarna op vleugels gedragen

en u bij mij gebracht. God brengt ons thuis naar waar we horen. En dat is bij hem, onder zijn hoede, onder zijn vleugels. De lezingen van deze zondag, beste mensen, drukken ons twee dingen op het hart. Op de eerste plaats, als je weet waar je thuis hoort, dan weet je ook wat je moet doen en wat je beter laat. Hou je als mensen van God heel dicht bij zijn woord en maak zijn boodschap tot de kern, tot het hart, tot de pomp van het leven. God ziet niet anders naar je dan met liefde. Zijn liefde is onze kracht en vuurt ons aan. En waar het dan toch misgaat onderweg, want we zijn en blijven mensen, daar staat hij altijd klaar om te genezen en te vergeven. Ons aan zijn hart te drukken. Blijde boodschap is: je kunt niet kapot bij God. En hij schrijft niemand af. Hij is de goede herder, Jezus, die jou onvoorwaardelijk lief heeft. Dat is een heel ander geluid, denk ik. Maar het tweede hoort er ook bij. In Gods koninkrijk wordt de goddelijke orde hersteld. Ziekte, lijden, dood en bederf komen er net als het kwaad niet meer in voor. Eenmaal bevrijd, en dat zijn we door ons doopsel, en dat wordt elke week opnieuw bevestigd en bekrachtigd in onze zondagsviering in de Eucharistie, zijn we geroepen om waar we maar kunnen die blijde boodschap niet alleen te beleven, maar ook uit te dragen. Het staat er echt vandaag. Jezus zegt: geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft demonen uit. Kunnen we dat? Nou ja, levende doden zijn er denk ik genoeg in onze tijd. Melaatsen en mensen die niet meer mee kunnen of mogen doen, ook. En demonen, die kom je in soorten en maten tegen. En wij hebben als Jezus vrienden zoveel in handen om mensen te doen delen en te doen helen in zijn liefde. Je mag, als er namen genoemd worden in het evangelie, je mag, of eigenlijk beter gezegd, je moet daar je eigen naam invullen. Dus vandaag op de plaats van de 12 apostelen. Jezus zocht zich toen een erg bond gezelschap uit, maar die moesten het doen in zijn naam, in zijn geest. En dat doet hij nu nog steeds en steeds weer. Ieder mens, ons allemaal, geeft hij in de kracht van zijn geest genoeg mee om niet alleen als gelovige christenen door het leven te trekken, maar daar ook, of het nou in het grote is of in het kleine van alle dag, daarvan te getuigen. Om elkaar naar Jezus wegen toe te leiden. Wat tegenwoordig influencer heet. Ach, wij christenen, wij zijn dat eigenlijk, als het goed is, al 2000 jaar. We zitten hier vanmorgen te midden van de heilige beelden, te midden van de apostelbeelden. En ze kijken ons aan. Wij toen, jullie nu. En als iemand nog zou vragen waarom toen wel fysieke wonderen gebeurden en nu niet meer, althans toch bijna nooit, dan mogen we niet vergeten dat het grootste wonder is, en daar hebben we allemaal deel aan, dat de Heer ons niet alleen geschapen heeft, maar ons eens ook herschept tot nieuw en eeuwig leven. Het leven van de mens is een wonder, Heer, hebben we gezegd in de Paasnacht. Maar zijn verlossing ten eeuwige leven, is een nog veel groter wonder. En aan dat wonder hebben wij allemaal eens deel. En tot die tijd van de eeuwigheid, mogen we in de tijd ons gegeven, met geloof en vertrouwen, veilig gaan
in het spoor van Jezus, de Heer. Als dat geen blijde boodschap is, als dat geen uitdaging is, als dat geen opdracht is, als dat geen zegen is,

0: Roep meer priesters uit ons midden, opdat wij uw woord gesproken en uw sacramenten gevierd kunnen worden. Laat ons bidden. Wij bidden u voor ons. Roep mensen die vanuit uw geest willen meebouwen aan een rijk van vrede en gerechtigheid in deze wereld. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Roep mensen die in uw naam voor de armen, de zieken en de eenzamen willen zorgen. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Roep mensen die de geest van gebed en aanbidding in deze wereld levend houden. Laat ons bidden. Heer onze God, roep mensen die bereid zijn de zorg voor het welzijn van de parochie op zich te nemen. Laat ons bidden. Heer onze God, en bidden we voor ons.
1: We bidden voor de intenties van onze parochiegemeenschappen, van onze kerk, van heel de wereld. We bidden voor de zieken, de mensen die het moeilijk hebben. We bidden voor onze paus op reis in Spanje. We bidden voor de dopeling gisteren hier in de kerk, Chamo. We bidden voor het bruidspaar aanstaande vrijdag hier in de grote kerk, Tom Nijenhuis en Yvonne Heijnen. We bidden voor onze dierbare overledenen, voor wie we deze heilige mis aan de Heer opdragen. Voor Theo Laurensen en overleden familie. Voor deken Lone. Voor Ferdi Dobbelaar. We bidden voor Jeu van de Winkel, van wie we gisteren afscheid hebben genomen in Smakt. En voor Wil Schillings, van wie we morgen hier in de Grote Kerk afscheid nemen om 22:30. Voor deze en al onze lieve dierbaren, dat ze nu ten volle geborgen mogen zijn in dat leven dat Jezus Christus ons heeft beloofd en gebracht. Laat ons bidden. Goede God, we hebben het goed gehoord. Om niet, voor niets, hebt u ons uw eigen Zoon geschonken. Om niet, voor niets, moeten wij geven. Geef het ons dat we daadwerkelijk leven in zijn vreugde, in zijn licht en in woord en daad getuigen van uw liefde voor alle mensen. Wij vragen het u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God onze Vader, wij bieden u deze gaven tot gedachtenis van uw Zoon die voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Betoon ons uw barmhartigheid, maak ons vrij van zonde en doe ons herleven in Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer.

Jezus was bewogen en keek vol medelijden, want zij waren als schapen zonder herder. Hij, de goede herder, geeft zichzelf, geeft zijn leven omwille van ons. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts één woord en ik zal.

0: Laat ons bidden. Heer, uw liefde heeft ons hier samengebracht. Onverdiend hebt gij ons aan uw tafel genodigd. Om niet hebben wij ontvangen, om niet willen wij geven. Breng tot volle wasdom wat gij in ons hebt uitgezaaid en laat het overvloedig vruchten dragen door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Aan het einde van deze viering voor ons allen hier in de kerk en ook de mensen die thuis met ons verbonden zijn via de Kerk TV en Omroep Venray, van ganser harte Gods rijkste zegen. Aanstaande donderdag is de eerstvolgende Sint-Oda-wandeling in het kader van het heilig jaar ter ere van Sint-Oda. Vertrek om 7:00 hier aan de kerk. We begeven ons in de contreien waar ook Sint-Oda destijds heeft rondgezworven, een bezinnende wandeling hier door Venray en omgeving. We zeggen heel hartelijk dankjewel aan de dames en heren van de Schola Cantorum Novio Magensis, de studentenschola uit Nijmegen, die met hun mooie Gregoriaans vanmorgen met ons deze zondag hebben gevierd. We waarderen dat zeer, ze zijn hartelijk welkom. Dat is ook meteen een uitnodiging voor een volgende keer natuurlijk. En als u dat met mij waardeert, dan kunt u dat ook uitdrukken door een gave in de deur collecte voor de onkosten natuurlijk van het koor. Namens collega Jos Geerde van ganser harte Gods rijkste zegen.

0: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je badkamer wilt gaan vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Zoek in de showroom het sanitair met passende tegels uit. Dan regelt Henk Bovee de gehele installatie, inclusief tegelwerk voor je. En Henk Bovee kopt rechtstreeks in, waardoor de prijzen zeer concurrerend zijn.
4: Kortom, badkamer renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
5: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een Nederlandse automobiliste is in Duitsland bij Zelfkant verongelukt. Net over de grens bij Nieuwstad botste ze frontaal op een vrachtwagen. Rijkswaterstaat sluit de A2 dit weekend gedeeltelijk af voor onderhoud. Tussen Echt en Nederweert gaat de snelweg vanavond om 8 uur dicht in noordelijke richting. En de provincie trekt extra geld uit voor promotie en behoud van het Limburgs. Deze keer gaat het om 3 miljoen voor digitaliseringsprojecten.
1: Omroep Venray.
6: Het nieuws van 11 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar... voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren.

0: en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oxenzen en dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien. Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag. Vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
3: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.
4: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Ladies and gentlemen, 1 hour of the best day.

jongen, jongen, wat hebben jullie genoten van die... ja, voor mij dan verschrikkelijke muziek, zou ik zeggen. Maar goed, ik heb collega's die hebben een hele andere keuze. Allemaal goedemorgen. Inmiddels is het 11 minuten en 11,5 minuut over 11. Ik heb een beetje vertraging. Wat er allemaal gebeurt is met de knoppen en de toetsen allemaal... ja, ik kan het jullie thuis niet zeggen. Dat wil zeggen dat ik nog een korter programma heb zonder Geert... want ja, hij heeft een presentatie... Je gaat op vakantie naar Oostenrijk, dus dat kan een van beide zijn. Sorry Geert, ik weet, ik kan het niet allemaal bijhouden... want je hebt zo'n drukke agenda. Dan heb ik nog een probleem. Mijn mobiel heeft het helemaal begeven. En sorry voor de mensen die allemaal appjes hebben gestuurd... en ik heb geen antwoord gegeven. Dit speelt al toch een aantal dagen al, dus excuses. En de nieuwe is onderweg, dus dat ga ik vanmiddag regelen.

Maar dat wil niet wegnemen dat ik jullie weer terug mee ga nemen naar 50. En zelfs 60 jaar geleden, 60, 50, 40 en 30. Ja, en waar moet ik dan mee beginnen? Ja, ik ga beginnen met natuurlijk die kindjes die allemaal met hun ouders, opa en oma, vriendenclubs, weet ik wat allemaal. Ja, die zijn nu aan het wandelen, want we hebben de Venrijse Vierdaagse. En als je dan 4 dagen loopt, ja, dan wil je wel eens een wandellied horen. Nou, bij deze.

zeker als je de oortjes op je oren hebt en je bent die 5 kilometer. Want ik dacht voor de kleintjes was dat vroeger 3 kilometer. Maar je hebt diverse afstanden. De 66e editie van de avondvierdaagse Vendraai. Met natuurlijk de slogan loop jij ook mee. Zeker naar het meerdaags wandelevenement wat ook in het Vendraaise plaatsvond. En veel mensen daar van genoten hebben van die natuur en die mooie dorpen van ons Vendraai. Ja, daar staan we zeker dan voor open. En dan draaien we het Vendraais wandellied. Gisteren was de vrijwilligersmarkt op het Schouwburgplein. En ik heb gisteren gesproken met de dochter van Frans van Gerven. Ja, en Frans van Gerven, wie kent hem niet? Want hij heeft altijd gespeeld met een aantal orkesten. Want ja, ik heb het over de Starfighters. Maar dat niet alleen, ook de VG-band. Dat was ook een band waar Frans in heeft gespeeld. En als je dan nagaat dat hij met die muzikanten, wat we hadden, de Peelzwervers, lees ik hier. Maar ook met andere mensen werd er dus volop muziek gemaakt. Ook in de volle maan hebben ze gespeeld. Ik heb 2 plaatjes speciaal ook voor Frans als je voor de radio zit. Ik wens je alle goeds, want ik heb begrepen dat het iets minder goed met je gaat. Maar de dochter van Frans van Gerven, ook voor jou natuurlijk. 2 plaatjes van je vader ga ik draaien. En dat zijn natuurlijk 2 instrumentaaltjes. Team from Young Lovers van The Shadows, wat de VG-band, dus die ga ik zo meteen draaien. En Wonderful Land van de Starfighters. Nou, geniet ervan.

0: Ja, zo klonk het gitaargeluid van Frans Vergerven. Ja, en wie speelde nog meer destijds? Henk van der Bos samen met Frans, Bas van der Meijgaarde en Gretje Dijkmans. En ze werden opgericht in 1987. Dan heb ik het wel over de VG-band. Maar ik zei al, meerdere formaties, daar heeft hij in gezeten. Het begon allemaal met Jo van Els in 1950... bij de Playing Boys. Later werd Jo beroepsmuzikant in het orkest van Harry Jansen en speelde heel vaak bij de Selvera's. En voor de mensen die een heel goed geheugen hebben, die hebben misschien nog wel de singles thuis van Twee Reepbruine Ogen. Die keken de jager aan. En volgens mij was dat nog Zeg Kleine Ree. Dat hebben ze ook nog gemaakt. Maar dat zijn klassiekers die destijds bij Johnny Hoes, oftewel Telstar, op de single zijn gezet. Ja, een beetje historie uit het Venrijse, niet dan. Ook op die vrijwilligersmarkt sprak ik iemand. Ja, want we stonden daar met de stand van Omroep Venray. En dan vraag je toch een aantal mensen van, ja, luister je wel eens? En welke programma's wil je dan, ja, dat je naar luistert? Daar waren we benieuwd naar. En er was wel iemand die wilde de naam niet geven. Ik zeg, nou, dan draai ik op deze zondagochtend een plaatje. Nou, zei ze, dan doe het maar voor Wout. Nou, speciaal voor Wout, deze.
1: Oh, ik ben Harry Broens van de Classics. Ik ben de zanger van de Classics. En ik kom graag naar Venray, bij Omroep Venray. En zeker in het programma Witte Nog. Dat brengt me weer een beetje terug in de tijd toen ik nog een heel jong manneke was.

Ja, single succes 1976. Speciaal heb ik deze single gedraaid voor Wout. En dat werd aangevraagd door zijn vrouw gisteren op de Vrijwilligersmarkt. Overigens, voor degene die Harry Broens even terug willen kijken op YouTube, hij vierde vorig jaar zijn 80ste verjaardag. En tegenwoordig reist hij dus met een band met muziek door het land op. Tenminste, ik hoor regelmatig dat hij ergens optredens heeft. Ga snel naar 60 jaar geleden. En daar komen we Connie van der Bos tegen in de lijst van toen. Zo meteen krijg je meer informatie. Connie!

Luisteraar, 60 jaar geleden, Almartino komen we tegen in de lijst. En Spanish Eyes, ja, destijds was het zo, 60 jaar geleden, 26 gezakt naar 30. En ja, deze artiest had zijn eerste single en dat was Here in My Heart. 1952, dus deze was van 1966. En later kwam hij nog eens een keer terug met de wereldhit Volare. Overigens, behalve als zanger, was hij ook te zien in The Godfather als acteur. En regelmatig dus ook van Italiaanse afkomst, volgens mij, van deze crimi-serie die veel mensen nog op de videobanden of de dvd's hebben staan. Als je dan naar de top 3 kijkt van 60 jaar geleden, hadden we op de derde plaats Monday Monday van de Mamas en Papa's. Eerste plaats die ging naar nummer 2, Sloop John B van de Beach Boys. En van 2 naar 1, Paint It Black van de Rolling Stones. Die ga ik volgende week gegarandeerd draaien. Ik wil er nog eentje doen van deze lijst van zo lang geleden. En dat is een plaatje van de Outsiders onder leiding van Wally Tax, die later solo ging. Lying All The Time, hier zijn de Outsiders.

klonk het allemaal, de Nederbeatband. De Outsiders maakten toch een heel aantal singles. Ik zei het al eerder met Walitax, die later solo ging in de midden jaren 70. Ik dacht dat het begon in 1974 met It Ain't No Use and Bridges Are Burning. Ja, die plaatjes kunnen we ons allemaal nog heel goed herinneren. Heel even nog terug naar Connie van der Bos. Connie van der Bos heette eigenlijk Jacoba Adriana Hollestelle. Ja, 65 mocht ze maar worden. Dus eigenlijk vrij jong van ons heen gegaan. Maar heeft ons veel hits nagelaten. Stond op nummer 25 destijds. Ik ben gelukkig zonder jou. Later werd hij nog eens een keer gecoverd door Bunny Sinclair. We schuiven eventjes een aantal jaartjes door. En dan komen we deze uit.

Ja, beste muziekliefhebbers. Ja, zo klonk het destijds in 1976. En natuurlijk had ik het over Peter Frampton, want in zijn jeugd, hij was ongeveer 14, 15 jaar. En al eerder misschien bespeelde hij al zijn gitaren. Allerbekendste was dus Show Me The Way, die we tegenkwamen in de lijst op nummer 35 destijds. Heeft heel wat albums gemaakt, singles een stuk minder, kan ik je vertellen. En tot 2021 zijn er allemaal albums van hem verschenen. Dan draaide ik ook de hoogste binnenkomer, Arms of Mary van de Sutherland Brothers and Quiver. Dat was een echte wereldhit. Daarna hebben ze nog enkele singeltjes uitgebracht, maar mocht niet meer zo groot worden.

Ja, dan de weetjes. Ik ga terug naar 18 juni 1976. Toen kopte het Van Rijnse Weekblad wat er allemaal te doen was in de streek Schouwburg. En veel mensen weten dat nog allemaal, want ze moesten in de rij staan, en dat was zelfs tot buitenaan toe, voor de shows van Toon Hermans. Om de revue Lach om het leven van André van Duin. Want ze hadden wat namen hier bij onze Van der Rijnse Schouwburg. En als je niet naar de Schouwburg ging, dan had je ook nog het Luxor Theater van toen. En dat draaide de film Seks, Je Zorgen Opzij. Oei, oei. En voor de mensen die naar een andere film wilden in een andere zaal, ja, dat was Vijf Man naar de Hel. Compleet, ja, wat een onderscheid, hè.

Ik scroll even door, dan kom ik uit bij 12 juni 1986. En toen hadden we te maken met de gemeente, want die hadden een streng beleid op het vellen van bomen. Ook de boeren die gokten namelijk op een gunstige meststoffenwet, want die was in de maak. En daar zaten ze destijds wel mee, kan ik je vertellen. Ook was er een geschenk van het Engelse leger. Dat staat ook mooi beschreven wat de vrijwilligers allemaal van Rooinet bij hebben gehouden. Als je daar interesse in hebt, ga maar eens een keer kijken.

dan ga ik naar 13 juni nog even in 1996. In de dorpen hadden ze heel veel zorgen over de leegloop destijds. Het aantal inwoners daalde jaarlijks met 1%. Ook hadden we een verwarring met een naam van een reisbureau. Zij noemden zich Buitenlandse Zaken en ja, zij moesten hun naam wijzigen. Jongen, jongen, jongen, dat is alweer 30 jaar geleden. Ook hadden we destijds een inbraak in de kamer van de burgemeester destijds Waals. Ja, en ontvreemd werden twee telefoontoestellen, toetsenbord en een beeldscherm zoals hier beschreven. Ook hadden we te maken met de bedrijfsverplaatsingen die in kaart werden gebracht. De bedrijven verhuizen uit het centrum. Gisteren heb ik nog even een belofte gedaan, want in de spotlight, dat heeft te maken met het Venrijse Museum. Daar kun je terecht als je namelijk ook, ja, een museum is veel meer dan vitrine, staat hier. Meer dan witte muren. Ze zijn gevuld met objecten die iets hebben meegemaakt. Een stoel waarop generaties zaten. Een pop die de glimlach bewaart. Een alledaags voorwerp dat plots een verhaal vertelt over wie we waren en wie we zijn. En hoe Venray daar een rol in speelt. Nou, wil je daar meer van weten? Ga maar eens naar het Venrayse Museum. Jouw object en jouw verhaal. Dat waren de weetjes. Ja, de verjaardagskalender die sla ik even over. En anders dan houden we niet meer zoveel over voor de muziek. En dan gaat het tenslotte toch om hier bij de omroep. Ja, ik wil een plaatje gaan draaien en dan schuif ik weer een aantal jaartjes door. En dan komen we namelijk deze artiest tegen. Cock Robin. And Todd, you were on my side.

hartstikke goede muziek destijds ook gespeeld door de formatie Spring. Want die hadden allemaal die plaatjes van deze Amerikaanse poprock formatie die opgericht werd in 1984 door Peter Kingsbury. Later dus ook vergezeld werd met Anna Lacasio, Cliff Wright en de drummer Lou Moltino. En hij was de derde, staat hierachter. Nou ja, of het waar is, weet ik niet. Maakte ook de andere singles nog When Your Heart Is Weak. En een klein beetje nog een redelijke hit, The Biggest Fool of All. Ja, Amerika, dat heeft altijd wel heel veel artiesten opgeleverd. Ik wil nog één plaatje zo meteen draaien, maar ja, ik wens jullie allemaal veel succes met het binnenkomen. Ik weet niet of nog steeds op de Heldfriedstraat daar het opstellen is voor defilé van de Wandelvierdaagse. Maar voor de mensen die lopen, ja, veel succes. En natuurlijk met die kleintjes die daar toch wel in en in van de genieten, kan ik je vertellen. Ja, de laatste, dat is ook van die lijst van 30 jaar geleden, 1996. One Taught You On My Side van Cock Robin ging van 13 naar 9. Dat was 40 jaar, dus de laatste. Dan ga ik toch een keer terug nog naar 30 jaar geleden. Hij speelde in goede tijden, slechte tijden. Later heeft hij nog ook presentatieklussen gedaan. Ook wat muziekprogramma's kan ik me nog herinneren. Ja, en dan zal ik hem toch maar draaien, want het is een oorspronkelijk liedje van de formatie Doe Maar. En of Henny Vriend het geschreven heeft, weet ik niet. Maar ga er maar eens naar luisteren, want het is er eentje van Tim Immers. Ja, een aantal singeltjes heeft hij uitgebracht. En daarna is hij eigenlijk van het venster allemaal verdwenen. We gaan er naar luisteren, Liever Dan Lief. Hier is Tim Immers. Graag tot volgende week, hè. Dag, dag.

0: vroeg.
1: Ik ben Jan Vlemmix en elke zondag tussen 11 en 12 luister ik naar Leo van Geert in het programma Wetten Nog. Oh, dat genieten.
2: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
6: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140.

0: jaar de partij voor al uw glas, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
1: Ontdek Schouwburg Venray op jouw manier. Met onder andere Stef Bos, Dolf Jansen, de Drieërs, de Vrijbuiters, Gerard van Maasakkers en vele anderen. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
2: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem, dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check

de Gracie Abraham. En Hit the Wall hier op Omroep Fendraai. Daarvoor muziek King. En hier zijn hier, of eigenlijk hier zijn hier met het nummer King. En dat Hit the Wall. Ik kijk, ik ben nog wel een vervent Formule 1-kijker. Dan moet je dan niet hebben dat je de wall raakt. Want dan is het klaar. Dan mag je in huis inpakken, wegwezen. Volgende week nog een ronde. Nu muziek van Mister. Dit is Broken Ring.

Something Over Nothing. Nona hoor je hier op Omroep Venra. Het programma Venra Radio voor deze zondagmiddag. Leuk dat jij ook vandaag gekozen hebt voor Omroep Venra. Nu muziek van Madcon. Dit is Begging.

David Guetta, Teddy Swims en Tons and I en Gone, Gone, Gone had je hier op Omroep Fendraai. Daarvoor ook nog muziek van Bad Band Madcon en die plaat heette Begging. En dit vind ik zo leuk, dit is Chef Special, dit is C'est La Vie en die hoor je nu.

hier op Omroep Vendraai. En daarvoor de muziek van Genesis en No Son of Mine. Nu weet ik dat normaal gesproken hier Theo de Wit zit, hè, elke zondag tussen 12 en 2 met Fan Radio. En als je dan aan hem vraagt wat een van de beste platen is van Nederlandse bodem, dan weet ik zeker dat hij gezegd had dat deze plaat is. En die hoor je nu dus op Omroep Vendraai. Ik heb het over de Golden Earring. Dit is Weekend Love.

Muziek van Alex Wowen hoor je Fever Dream hier op Omroep Venray. Het is die altijd fijne zondagmiddag en je kiest voor Omroep Venray en dat vinden wij heel erg leuk. Zometeen hier uur nummer 2 voor Venradio voor vandaag. Na onder andere deze, dit is Justin Bieber, dit is Anyone.

0: lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
1: Omroep Venray.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.

0: Het is 3 minuten over 1. Het is zondagmiddag. Het is de zondag dat het Nederlands elftal vanavond voor het eerst gaat aantreden in het WK voetbal. Wat denk jij ervan? Zal ik het heel eerlijk zeggen? 3 wedstrijden naar huis? Oh, dat heb je niet gehoord dat ik dat gezegd heb, hè? Dat was buiten de uitzending. Dit is Fan Radio tot 2 uur met nu muziek van Sheryl Crow. All I Wanna Do.
1: This ain't no disco.

Wat ik zo leuk vind aan deze artiest, dat zij gewoon Merel heet. En haar artiestennaam is dan Blackbird. Dat is toch goud? Dat vind ik wel. Die hoor je dus hier op Omroep Venra. Body Language van Blackbird en de muziek van Cheryl Cole en All I Wanna Do hier op Omroep Venra. Zo muziek hier van The Nothing But Thieves overkomt na deze van The Verve. Dit is The Drugs Don't Work.

Muziek van Madonna en Holiday. Ik weet niet of jij erin staat. Misschien heb je wel al bijna Holiday. Het zit er wel al langzaam aan te komen, toch? Al die vakanties. Ook muziek van Nothing But The Thieves Hold You and Overcome hier op Omroep Venray. Nu muziek van Direct. Dit is

muziek van Britney Spears hoorde je samen met Elton John en Hold Me Closer hier op Omroep Vendraai. Het is die altijd fijne zondagmiddag hier op Omroep Vendraai met Vendradio. Mijn naam is Mark de Wit en mij hoor je tot aan de klok van 2 uur.

Muziek van George Michael, hoorde je Too Funky. Ook de muziek van Hannah May en de Rode Draad. En we begonnen blokje van drie met die van Natasha Bedingfield en These Words hier op Omroep Fendrai. Het is die zondagmiddag van Omroep Fendrai met de muziek van Sam Jeu, Dark Before.

Hij is nou te zien op de streamingsdienst, hè, de documentaire over Suzanne en Freek, over de aanloop naar het Gelredor waar ze een aantal keer gestaan hebben. Maar ook privé natuurlijk, ze hebben privé een hoop meegemaakt en die serie is dus nu te zien op een streamingsdienst. Suzanne en Freek hoor je als het avond is hier op Omroep Vendraai. Ook muziek van U2 en Desire en in het eerste van Blokje van 3D van Samieu en Dark Before the Dawn. Tot zover Ven Radio voor vandaag, voor deze zondag 14 juni 2026. De muziek van Taylor Swift.

0: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
3: Omroep Venray.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. 2 tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn 2 mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en 2 leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De 2 verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter terwijl medewerkers machteloos toekeken. 2 van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site grafischebron.nl.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
3: Nu ook bij de Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden.

0: persjeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73 afslag 10 Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Boeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook boeimakershorst.nl voor openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 7:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungeejumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check...

lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident van Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker een zelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. 2 mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
1: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
4: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 5 uur.

0: Robot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar één vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terholen verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nyck de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam, mam, luister je wel?
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Horst is ook het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op betonstationhorst.nl of check Facebook.
3: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op betonstationhorst.nl.

Walk the moon and shut up and dance with me. Hier bij Omroep Van Rij, zondagse soep, daar luister je naar. Het is alweer 14 juni. Ja, de tijd die vliegt, hè, dat is echt niet normaal. Nou ja, misschien ben ik de enige die daar last van heeft. Maar in ieder geval, het viel mij op. Gewoon nog 2 weken ongeveer. En dan zitten we alweer op de helft van 2026. Ja, waar we helaas nog niet op de helft zitten, maar het begint net, is het WK voetbal. En als je mij kent, ik heb helemaal niks met voetbal. Maar ik heb één hooppuntje, om het zo maar even te noemen. Volgens mij hoor ik er op dit moment toch minder van dan andere WK's en EK's. Misschien komt het omdat het in Amerika is. En natuurlijk de ticketprijzen, als je erbij wil zijn, die zijn enorm hoog. Ja, en ook de tijdsverschillen zijn enorm. Dus wedstrijden die gewoon op onmenselijke tijdstippen gespeeld worden. Ja, niet vanuit US-oogpunt gezien, hè, maar vanuit Europa gezien. Dus ik ben eens benieuwd. Ik zou het niet erg vinden als er gewoon een keer wat minder aandacht voor is. En zeker met die maffe Trump daar in Amerika. En ook nog die baas van de FIFA, ook zo'n raar mannetje. Laat het maar een keer wat minder zijn, wat mij betreft, hè. Kijk, niet op het sportieve vlak, dat boeit me allemaal niet. Het hele voetbal, dat boeit me niet. Dus dat zou niet mooi zijn als de sport eronder leidt. Maar gewoon een beetje wat minder Amerika-minded zijn. Ik zou het niet erg vinden. En niet de hele tijd lastig gevallen worden met allerlei voetbalnieuws vind ik ook niet heel erg. Dus, nou ja, het is net begonnen. Mocht je er liefhebber van zijn, dan wens ik je veel plezier. Maar in deze uitzending hoef je niks te verwachten over voetbal. Maar wel lekkere muziek.

Jorda de Black Crowes met Hard to Handle. Gevolgd door Bebe Rexha samen met Faithless. En een nummer dat heet New Religion. En vandaag is trouwens eigenlijk de geboortedag van oud-frontman Maxi Jazz van Faithless. Hij overleed alweer in 2026. Ja, als je mij een beetje kent, als je vaker luistert, dan weet je dat ik af en toe van die rare hersenspinsels heb en dat ik dan ga nadenken over de meest vreemde dingen. En zo had ik van de week eigenlijk zoiets van: waar komen de namen van onze weekdagen eigenlijk vandaan? Ja, en toen ik er een beetje in ging duiken, toen was de zondag wel vrij snel duidelijk eigenlijk. Die is vernoemd naar de zon. Dat geldt ook voor de dag daarop, maandag. Die is vernoemd naar de maan. Nou ja, de volgende zijn ook nog wel te volgen. Donderdag, die is vernoemd naar Donar. En dat is de god van de donder. Vrijdag is vernoemd naar Freya, de godin van vruchtbaarheid. En de zaterdag is dan weer vernoemd naar de planeet Saturnus. Dus een beetje Saturday, zeg maar, zaterdag. Ja, nog wel te volgen, toch? Woensdag, dat is dan vernoemd naar Wodan. En dat is een Germaanse oppergod. Dat vind ik al iets minder duidelijk. Ja, en de dinsdag, daar kom ik eigenlijk helemaal niet uit. Als ik dat vaker lees, zeg maar, het is vernoemd naar Tyr. Maar ja, dat kan ik niet echt herleiden naar het Nederlandse woord dins of zo. En dat zou dan ook Dingus kunnen zijn. En dat was een oorlogsgod. Dus dinsdag heeft een relatie met oorlog. Nou ja, dat vind ik dan een beetje een minder opzicht, of voor zichzelf sprekend woord. Maar de rest van de week is dus vooral genoemd naar allerlei, ja, oppergoden en gewoon hemellichamen. Ja, eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Zal ik binnenkort ook eens duiken in de namen van de maanden of zo? Zou ook nog kunnen, hè? Nou ja, ik weet niet of het interessant is, maar in ieder geval, af en toe dan denk ik van die rare dingen en dan zoek ik dat uit. Kan ik het ook nog met je delen? Misschien heb je er wat aan, misschien heb je wat geleerd en anders, nou ja, dan komt er ook wel weer lekkere muziek. En dit is een plaat die ik heb leren kennen omdat ik ooit een verzamel-LP kocht en daar stond dit nummer op. Ik had nog nooit van de goede man gehoord. Zijn naam is Robert Plant. Later bleek dat hij in een best wel bekende band heeft gespeeld, gezongen. En ja, dat wist ik op dat moment helemaal niet. Maar het is muziek uit 1983, een heel lekker nummer. En dat ga ik nu voor je draaien.

Alweer uit 2000. Je hoorde Mojo en Lady Hear Me Tonight. En daarvoor dan een andere hele mooie van Robert Plant. Ik vind het een fantastisch nummer. Big Luck hier bij Omroep Van Rij. Ik weet niet of je nog vakantie in het vooruitzicht hebt. Maar ik heb even een tip voor je. Als je op vakantie gaat. Want tegenwoordig schijnen heel veel mensen gewoon iets te vergeten. En dat is best wel vervelend als je op vakantie bent en je hebt het niet bij je. Nou, is dat vaak nog wel te fixen uiteindelijk. Maar op het moment dat je het niet hebt, is het gewoon verrekte lastig. En het is eigenlijk iets heel simpels. Het is gewoon cash geld. Het is gewoon handig om als je op vakantie gaat, toch cash geld mee te nemen. Zijn wij hier in Nederland niet meer zo gewend, hè? Tegenwoordig kun je alles met tikkies en met contactloos betalen, fixen en zo. Maar in het buitenland zijn er nog gewoon van die leuke, verrassende plekjes waar je eventjes iets wil kopen, iets kleins, en dan, ja, wordt er alleen cash geaccepteerd. En als je dat dan niet bij hebt, is dat toch een lullig moment. Dus mocht je nog op vakantie gaan, zet hem eventjes op je lijstje van dingen die je mee moet nemen. Gewoon cash geld. En met euro's kom je aan een heel eind. Of je moet er aan een land gaan waar ze de euro's dan niet accepteren. Ja, is nog steeds mogelijk. Maar de kans dat je naar een euroland gaat is natuurlijk ook vrijwel aanwezig. Dus neem gewoon even wat cash geld mee. Hoeft niet gigantisch veel te zijn. Je kunt op vakantie natuurlijk ook bijpinnen. Maar ja, het is lullig als je op die plek komt waar alleen cash geaccepteerd wordt en op dat moment heb je nog niet gepind. Ja, dan is dat gewoon lastig. Dus even de tip voor jouw vakantie als je hem nog in het vooruitschiet hebt. Neem ook cash geld mee. Ja, verder weer met muziek. En ik moet zeggen, vandaag heb ik ook een beetje de Golden Oldies meegenomen. Een beetje mijn muziekcollectie doorgespit. Komt ook een beetje omdat ik weer bezig ben met de Top 250 aller tijden podcast. En dit jaar, in dit seizoen, behandelen we platenlijsten, stemlijsten, maar ook platenkasten van verschillende mensen. En die van mij komt binnenkort ook voorbij. Dus mocht je hem volgen op Spotify of Mixcloud, Top 250 aller tijden podcast, dan kun je een keer horen wat er in mijn platenkast zit. Misschien wel leuk. En daar kwam van alles in naar voren. En deze plaat staat er denk ik ook wel tussen. Hier is David Bowie en Rebel Rebel.

Rebel Rebel van David Bowie en van David Bowie naar David Guetta samen met Sia. Je hoorde Titanium. Ja, ik weet dat toen ik jong was en met muziek bezig was, op een gegeven moment ook de muziek van Stock, Aitken en Waterman nogal populair werd. En dan heb ik het over de muziek van Jason Donovan, Rick Astley. Ja, de Dolly Dots, die hebben er ook nog muziek mee opgenomen. Maar een van de andere grote artiesten was bijvoorbeeld Kylie Minogue. En ja, in die tijd was het eigenlijk not done om dat leuke muziek te vinden. En ik moet zeggen dat ik Kylie Minogue ook niet echt gevolgd heb. Was toch een beetje net te commercieel of zo. Dat ik denk van, shit, wat mij betreft net niet genoeg in. Maar ik zag op Netflix dat er een documentaire over Kylie Minogue te zien is. Die heb ik gekeken. En ik was toch wel onder de indruk van haar levensverhaal. Mocht je het nog niet gezien hebben, dan ga ik niet te veel verklappen. Maar ze heeft nogal wat meegemaakt. En ja, ik vond het een verrassende documentaire. Volgens mij 3 afleveringen. De moeite waard om even te kijken. Mocht je een keer tijd hebben, zoek hem even op. De Netflix documentaire over Kylie Minogue. En daar kwam natuurlijk ook de plaat naar voren die zij maakte samen met haar mede-Australische muzikant Nick Cave. Het totale andere spectrum, dus niet het commerciële, maar vooral een beetje het vage clubcircuit waar hij in zat. Nick Cave en de Bad Seeds nam samen met Kylie Minogue een murderballad op. En dat kan ik me nog wel goed herinneren. Best een mooie plaat en die ga ik voor je draaien. Uit 1995 alweer. Hier is Where the Wild Roses Grow.

Ja, lekkere vrolijke muziek. En dat allemaal na de Murder Ballad die je hoorde van Kylie Minogue samen met Nick Cave. Je hoorde Where the Wild Roses Grow. En dan gevolgd door deze vrolijke plaat natuurlijk. Bruno Mars uit de hitparade van dit moment. I Just Might. Ja, muziek die nog in de hitparade moet komen. Want het is spiksplinternieuw. En normaal heb ik het wel eens over een vergeten groente, zeg maar. Maar deze keer heb ik het toch meer over een hidden treasure. Een plaat die nog niet ontdekt is. En ik werd erop getipt door Willy Jansen. Samen met Willy en Ludo maak ik de Top 250 aller tijden podcast. En Willy had het over een artiest die, ja, in het Vlaanderijs ken je de term Kels, hè? Dat zijn dan mannen. Maar dit is een zangeres en zij heet Kels. En zij maakt lekkere muziek. Ja, een beetje, ja, wat is het? Ik laat het je zo horen en dan mag je zelf een oordeel vellen. Laten we dat afspreken. Maar ik kan er wel wat mee, zeg maar. Het is muziek die mij aanspreekt en ik ben blij dat ik het ontdekt heb. Dankzij Willy dus. En ik ga hem voor je draaien. Een echte hidden treasure, een verborgen juweeltje. En misschien dat je nu nog... Ik heb een beetje al zitten zoeken naar het album. Het is nog niet heel makkelijk te verkrijgen. Maar misschien dat door dit soort dingetjes, het luisteren naar zo'n podcast, en dat ik het nu even op de radio vernoem, en dat je denkt van, hey, dat is een lekker plaatje, dat je gaat zoeken naar Kels, dat je dan ook wat koopt misschien van Kels, en dat dat misschien het balletje doet rollen, en dat daarom dit misschien een nieuwe ontdekking wordt tussen jou en mij, en dan dankzij Willy een beetje. Maar ja, misschien vind je het ook helemaal niks. Ik kan het me niet voorstellen, maar ik ga nu muziek van nog draaien voor je. Hier is Daddy's Not The One van Kels. De tip van de week voor deze week dus. Het verborgen juweeltje.

eventjes uit de oude doos. Muziek van Billy Ocean. Je hoorde Are You Ready? En daarvoor, ja, muziek. Ik vind het fantastisch. Een nieuwe ontdekking voor mij. Misschien had je er al ooit van gehoord, maar ik denk het haast niet. Ze heet Kels en je hoorde Daddy's Not The One hier bij Omroep van Rij. Ja, zo dadelijk meer muziek hier bij Omroep van Rij, verzorgd door Jack Willems in het muziekdossier. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ga er alweer van tussen. Ja, zo'n uurtje vliegt voorbij, net zoals de rest van het jaar. Maar laten we daar niet in blijven hangen. Gewoon lekker genieten van het weekend. En dit is voor mij de afsluitende plaat voor vandaag. Muziek van Coldplay, Fix You. Ik wens je nog een hele mooie zondag. Ik spreek je volgende week voor verse soep.

0: Van ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, de Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, de Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, de Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, de Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site. Grafischebron.nl.
1: Ook zo'n zin in dakverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers.
0: Nu ook bij de Grafische Bron. Kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
1: Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
0: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen.

0: Het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Kamil Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
1: Ha, lekker! Voorjaar! Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vieringsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Goedenavond, luistervrienden. Welkom bij Muziekdossier op deze zondagavond hier bij Omroep Venray. De zon zakt langzaam wat lager aan de hemel. Hier en daar hangt de geur van een barbecue in de lucht. En morgen staat er alweer een nieuwe week voor de deur. Maar daar hebben we de komende 2 uur nog geen boodschap aan. Eerst tijd voor muziek. We zijn deze avond begonnen met The Guitar Man van Bretta, 1972, geschreven door David Gates. Een nummer over het leven onderweg, over muziek maken, verhalen verzamelen en altijd op zoek blijven naar dat volgende liedje. Een mooie manier om een nieuwe editie van Muziekdossier te beginnen. Ook vanavond bladeren we weer door 7 decennia muziekgeschiedenis, van tijdloze klassiekers tot verrassende omwegen. Van platen die al generaties meegaan tot muziek die nog volop bezig is haar plek te veroveren. De WhatsApp staat natuurlijk weer open via de website van Omroep Venray. Laat weten waar je luistert, wat er vanavond op tafel staat of welke plaat volgens jou nooit uit de geschiedenisboeken mag verdwijnen. Mijn naam is Jack Willems, fijn dat je erbij bent. Daryl Hall en John Oates staan vanavond al voor je klaar, net als Kane. Maar eerst zoeken we de open weg op met Tom Petty en de Heartbreakers.

0: het muziekdossier.
1: You're the Keen met This is the Last Time uit 2004. Een band die bewees dat je helemaal geen gitaar nodig hebt om groots te klinken. Piano, sterke melodieën en de karakteristieke stem van Tom Chaplin waren genoeg om Keen in korte tijd uit te laten groeien tot een van de grootste Britse bands in de Zeros. En van de regenachtige straten van Engeland reizen we nu naar Coventry, waar eind jaren 70 een groep muzikanten besloot dat ska, punk en pop eigenlijk prima in éénzelfde blender past. Message to Rudy was oorspronkelijk een Jamaicaanse hit van Dandy Livingston uit 1967. Maar de Specials gaven het nummer in 1979 een tweede leven en maakten het tot één van de bekendste ska-platen aller tijden.

is voor de specials en een message to you, Rudy. Een nummer dat inmiddels net zo tijdloos klinkt als de zwart-wit pakken waarin de band destijds het podium opstapte. We blijven nog even in Groot-Brittannië en in de wereld van ska, want als de specials de serieuze kant van de two-tone-beweging waren, dan was Madness vaak het vrolijke neefje dat net iets langer op het feestje bleef hangen. Toch konden zij af en toe ook gas terugnemen. It Must Be Love in 1981 is misschien daar wel het mooiste voorbeeld van. Oorspronkelijk geschreven en opgenomen door Labby Siffre in 1971... maar het was Madness dat er een wereldhit van maakte. In de videoclip zie je de complete band zich gedragen alsof ze een schoolreisje hebben gewonnen. Typisch Madness. Zelfs een liefdesliedje moest vooral leuk blijven. Hier is in 1981 Madness, It Must Be Love.

You're the Madness met It Must Be Love. Een liedje dat glimlacht zonder dat het daar veel moeite voor hoeft te doen. En soms komt de nummer voorbij als een warme bries op een zomeravond. Een vleugje reggae, een beetje nostalgie en een refrein dat zich al maar één keer luisteren thuis voelt. 1994, hier is Pat O'Benton en UB40. Baby, come back.

0: Radio thuis. Omroep Venray. Het muziekdossier. Omroep Venray. 1990.
1: Ja, dan is het wel tijd voor onze tijdscapsule. Dit keer uit het jaar 1990. Met daarin The Black Crowes, In Excess en Depeche Mode. Veel luisterplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat was weer onze tijdscapsule van vanavond. En die kwam uit het jaar 1990 met daarin The Black Crowes, Hard to Handle, In Excess, Suicide Blonde en Depeche Mode als laatste met Enjoy the Silence. Verder nu met The Game of Love, Santana featuring Michelle Branch.

2002, je hoorde Santana featuring Michelle Branch met The Game of Love. Een plaat die klinkt als zonlicht op chroom met die herkenbare gitaar van Carlos Santana, die zelfs de grijste dag nog een beetje kleur weet te geven. Over liefde gesproken, soms is liefde uitbundig, soms onzeker en soms voelt het besef dat elk moment moet koesteren alsof het het laatste is. Dat gevoel hoor je terug in de volgende plaat. Twee generaties supersterren. Een verrassende mooie samenwerking, een nummer dat tegelijk groots en kwetsbaar klinkt. 2024, Bruno Mars en Lady Gaga, Die With A Smile.

Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile. Het was 2024, een nummer dat je eraan herinnert dat het uiteindelijk niet gaat om hoeveel tijd je hebt, maar wat je ermee doet. We laten de spotlights en stadionlichten nu langzaam achter ons en zetten koers naar een zonnig decor. Denk aan een cabrio langs de kust, een zachte bries door open ramen en een autoradio die precies het juiste nummer kiest. Christopher Cross was begin jaren 80 de koning van de zogenaamde yacht rock. Soepele melodieën, prachtige arrangementen en muziek die klinkt alsof haast nooit is uitgevonden. Hier is uit 1983 Christopher Cross met All Right.

Crosby, Stills, Nash en Young waren nooit zomaar een band. Het waren vier sterke persoonlijkheden die samen iets creëerden wat geen van hen alleen had kunnen maken. Harmonieën die bijna zweven en nummers die eerder een landschap schilderen dan een verhaal vertellen. Hier is in 1988 Crosby, Stills, Nash en Young. Dark Star.

0: dagverse asperges. Daarvoor kunt u terecht bij VOF Razing op de Lorbaan 17 in Amerika. De asperges worden op wens zelfs gratis voor u geschild. Verder vindt u bij VOF Razing diverse streekproducten en ambachtelijk gemaakte soep. Verse producten voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags. En zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties volg VOF Razing Groenteproducties op Facebook.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al twee tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar.

0: weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasteraai, naar aspergeboerderij Friese, voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem. Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben, onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur, 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasteraai. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl of check Facebook.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is, een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Kremers BV uit Vierlingsbeek en Venray is al bijna 140 jaar de partij voor al uw glas-, schilder- en onderhoudswerkzaamheden. Zij hebben hun duurzame vastgoedonderhoudsdienstverlening uitgebreid met specialistische gevelreiniging. Met het unieke kookwatertechniek kunnen zij alle ondergronden snel en vakkundig reinigen. Kortom, één partij voor al uw gevelonderhoud. Kijk op kremersbv.nl.
3: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 6 en 8. Het Muziekdossier. Hier op Omroep Venray.
1: Welkom terug, luistervrienden, bij het tweede uur van Muziekdossier hier bij Omroep Venray. We zijn dit uur begonnen met Zondag in het Zuiden van Rouwenherzen. Een ode aan Limburg, aan thuis zijn, aan herinneringen en dat gevoel dat je nergens anders vindt dan in het zuiden. Het komende uur hebben we weer een mooie muzikale route voor de boeg. Danny Vera samen met Jacqueline Govaert en Harry Styles staan al voor je klaar. Maar eerst gaan we naar Australië. Een nummer over jong zijn, dromen najagen en vooral niet wachten tot morgen. Hier is Shepherd met Die Young.

0: het muziekdossier.
1: Olivia Dean heeft zo'n stem die niet binnenkomt door volume, maar door eerlijkheid. Alsof ze niet zingt voor een stadion vol mensen, maar voor precies één persoon die het op dat moment even moet horen. De Londense singer-songwriter brak door met haar warme mix van soul, pop en jazz-invloeden. En wordt door velen gezien als een van de mooiste nieuwe stemmen van Groot-Brittannië. Olivia Dean werd in 2024 genomineerd voor een Mercury Prize. Een prijs die eerder werd gewonnen door onder andere de Arctic Monkeys, Franz Ferdinand en Ezra Collective. Soms zit de kracht in een liedje niet in wat er gezegd wordt, maar wat er tussen de regels in blijft hangen. Hier is het 2023, Olivia Dean met The Man I Need.

Olivia Dean, Men I Need. 2023 was het, een nummer dat klinkt als een gesprek dat eigenlijk nog niet voorbij was, maar toch langzaam in de nacht verdwijnt. En soms gebeurt er iets bijzonders. Dan hoor je een stem en denk je, waar kwam die ineens vandaan? Dat gebeurde begin deze eeuw met een jonge zangeres uit Engeland die soul zong alsof ze rechtstreeks uit Detroit of Memphis was komen aanwaaien. Warm, speels en met een beetje rauw randje dat je niet kunt aanleren. Hier is het 2003, Joss Stone met Super Duper Love.

met een glimlach. 2003, je hoorde Josh Stone, Super Duper Love. En we blijven nog even in de wereld van warme grooves en tijdloze stemmen, want sommige nummers lijken simpelweg immuun voor de tans destijds. Uit 1983, Rufus, Chaka Khan, Ain't Nobody.

0: is het muziekdossier
1: Dance Classics.
2: Ja, en dan is het weer tijd geworden voor onze Pentagon Dance Classics, die je hier in Muziekdossier hoort iedere zaterdag en zondagavond in het tweede uur op het halve uur. Vanavond met daarin People's Choice, Hot Chocolate en Gwen McRae. Veel dansplezier.

0: Dit is het muziekdossier.
1: Ja, dat waren dan weer onze Pentagon Dance Classics voor vanavond. Met daarin People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Hot Chocolate, You Sexy Thing. En als laatste gedraaid Gwen McRae en Keep the Fire Burning. Verder nu met Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

2009 was het voor Jay-Z samen met Alicia Keys en The Empire State of Mind. Een liefdesbrief aan New York. Wolkenkrabbers, gele taxis, slapeloze nachten en miljoenen verhalen die zich tegelijk afspelen. Van de drukte van Manhattan wandelen we nu naar een veel kleinere ruimte. Geen skyline, geen neonlichten, alleen een stem. Een vraag en een beetje twijfel over wat de morgen zal brengen. Hier is uit 2004 Amy Winehouse

Soms ontmoet muziek elkaar op plekken waar je het niet van verwacht. Aan de ene kant de Zeeuwse horizon van Bluff, aan de andere kant de stoffige wegen van Cuba, waar gitaren verhalen vertellen die ouder zijn dan de muzikanten zelf. Eliades Ochoa, bekend van het legendarische Buena Vista Social Club, brengt in dit nummer een vleugje Havana mee, terwijl Bluff zorgt voor de woorden en de weemoed. Een lied dat ruikt naar zeezout, sigarenrook en verre bestemmingen waar je ooit nog eens naartoe wilt. Uit 2007, Bluff, Eliades Ochoa, Hemingway.

Jorde Bluff en Aliades Ochoa met Hemingway. Uit 2017, een nummer dat je even meevoert naar verre kusten en plekken waar de tijd iets langzamer lijkt te lopen. En daarmee zijn we helaas alweer bijna aan het einde gekomen van deze editie van Muziekdossier. De afgelopen 2 uur hebben we weer samen gereisd door 7 decennia muziekgeschiedenis. Van soul tot ska, van New York naar Cuba, van Limburg tot Londen en alles wat daar muzikaal tussen past. Bedankt ook voor alle leuke reacties en WhatsApp-berichten via de website van Omroep Venray. Ik hoop dat je hebt genoten van de muziek, de verhalen achter de platen, de weetjes, de herinneringen en misschien ook wel van dat ene nummer wat je al jaren niet meer had gehoord. Voor nu wens ik je een prachtige zondagavond toe en een hele mooie nieuwe week. Maak er iets moois van, wees een beetje lief voor elkaar en vergeet vooral niet af en toe de muziek wat harder te zetten dan eigenlijk nodig is. Volgende week ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe editie van Muziekdossier. Vol nieuwe verhalen, verrassende muziek en bekende favorieten. We sluiten af met een nummer dat eigenlijk perfect past bij een zondagavond. Morgen is het weer maandag, maar vanavond zijn we er gelukkig nog niet helemaal. Uit 1979, Little River Band, Home on Monday. Een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.

0: ook zo'n zin in dagverse asperges of heerlijke zoete aardbeien? Bij boerderijwinkel Jurke Oostrum oogsten we ze elke dag vers van eigen teelt. Geen zin om uw asperges te schillen? Wij doen het graag voor u. Naast asperges en aardbeien vindt u bij ons een uitgebreid assortiment groente en fruit. Zoveel mogelijk uit eigen streek. Buiten onze openingstijden kunt u bij onze automaat terecht. Boerderijwinkel Jurke Oostrum. Altijd vers. Kijk op boerderijwinkeljeuken.nl of volg ons op social media voor acties en openingstijden.
1: Omroep Venray.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een oranje mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5de plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9de zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden.

Dag luisteraars, welkom bij Gouden Akkoorden. Het eerste werk dat ik u vandaag laat horen is het fluitkwartet in A-majeur KV 298 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het kwartet bestaat uit drie delen. Thema, andante con variazione, minuetto en rondo, allegretto grandioso. Het wordt uitgevoerd door William Bennett op fluit, samen met het Grumio Trio op viool, altviool en cello. Men gaat ervan uit dat Mozart dit werk schreef als privémuziek voor de familie Jacquin in Wenen. In het werk zitten herkenbare stukken, zoals een thema uit een lied van Hofmeister in het eerste deel, een Frans volksliedje in het minuet, en in het laatste deel is een gedeelte uit Paisiello's opera Le Gare Generose uit 1786 te herkennen. Mozart schreef het werk in 1786 of 1787, enkele jaren voor zijn overlijden in 1791.

Naar aanleiding van het voorgaande werk van Mozart vond ik iets meer over Paisiello's opera Le Gargine Rose. En laat u een klein instrumentaal gedeelte horen, uitgevoerd door het Giovanni Paisiello Festival Orchestra onder leiding van Giovanni Di Stefano tijdens het Giovanni Paisiello Festival in Taranto, Italië in 2018. Deze opera buffa, oftewel komische opera, speelt zich af in Boston, de Verenigde Staten, binnen een niet zo strenge kwekerfamilie, hun bedienden en immigranten. Giovanni Paisiello, geboren in 1740 en gestorven in 1816, was een Napolitaans operacomponist. Zijn bekendste werk is Il Barbiere di Siviglia, een komische opera in twee bedrijven, die hij in 1781-1782 schreef. In totaal componeerde hij tussen de 80 en 100 opera's, waarvan een deel in zijn tijd erg populair was. Veel van zijn werk is in de vergetelheid geraakt. In Taranto, Italië, wordt al vele jaren een Giovanni Paisiello Festival gehouden om zijn werk weer bekender te maken.

Gerald Garcia speelt nu 3 gitaarwerken van Antonio Lauro: Maria Luisa, Canción de Cuba en Joropa. Antonio Lauro werd geboren in 1917 en hij stierf in 1986. Hij was een Venezuelaans gitarist en componist en wordt gezien als een van de grootste Zuid-Amerikaanse componisten voor gitaarmuziek in de 20e eeuw.

heel andere muziek nu. Want u hoort zo dadelijk een fragment uit Henry Purcell's opera Dido en Aeneas. Thy hand, Belinda, when I'm late. En dat wordt gezongen door Della Jones, de James Baroque Players en de James Singers, onder leiding van Ivor Bolton. Henry Purcell, geboren rond 1659 en gestorven in 1695, was een Engels componist van barokmuziek. Zijn werk, dat ook nu nog vaak wordt uitgevoerd, behoort tot het belangrijkste barokrepertoire. Purcell schreef zowel kerkmuziek, toneelmuziek en instrumentale werken als liederen en zogenaamde kameropera's, die ongeveer 50 minuten duren. Dido en Aeneas is een kameropera. De eerst bekende opvoering was in 1688. Het is een bekend werk dat vaak uitgevoerd wordt. Het verhaal is een bewerking van de Aeneis, een heldendicht over de grotendeels fictieve oorsprong van de Romeinse beschaving, dat tussen 29 voor en 19 voor Christus geschreven is door de Romeinse dichter Virgilius. De opera zelf gaat over Aeneas, zijn ontmoeting met Dido in Carthago, Dido's liefde voor hem, het gekonkel van heksen, tovenaressen en goden die hen uit elkaar willen drijven, de twijfel en uiteindelijk het afscheid van Dido, die hem wegstuurt, waarna ze uiteindelijk sterft van verdriet.

De Koninklijke Marinierskapel onder leiding van Arjan Tien speelt Symphonies of Wind Instruments van Stravinsky. Ze spelen de versie uit 1947. Stravinsky schreef het werk in 1920 voor 24 hout- en koperblazers en droeg het op aan de in 1919 gestorven Claude Debussy. In 1947 herschreef hij het werk en deze laatste versie wordt tegenwoordig meestal gespeeld. Igor Stravinsky, geboren in 1882 en gestorven in 1971, was een van de belangrijkste componisten van de 20e eeuw. Naast componist was Stravinsky ook dirigent, vaak van zijn eigen werken. De van geboorte Russische componist kreeg in 1934 de Franse nationaliteit en werd, nadat hij zich eind jaren 30 van de 20e eeuw in de Verenigde Staten had gevestigd, in 1945 tot Amerikaan genaturaliseerd.

Het concert voor hobo en strijkers van de Italiaanse componist Domenico Cimarosa in een arrangement van Arthur Benjamin wordt gespeeld door I Musici met Heine Heiliger op hobo en als dirigent. Het werk bestaat uit 4 delen. Introduzione, het Allegretto, Allegro, Siciliana en Allegro Giusto. De Italiaanse componist Domenico Cimarosa, die in 1749 geboren werd en overleed in 1801, heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. Cimarosa werkte een aantal jaren als kapelmeester in Sint-Petersburg voor het Theater van de Hermitage. Daar componeerde hij onder andere het Requiem in G mineur. In 1792 ging hij naar Wenen om daar hofcomponist te worden onder keizer Leopold. In 1798-99 ging hij terug naar Napels, waar hij als sympathisant van Napoleon Bonaparte gevangen werd genomen. Naast opera's componeerde hij een groot aantal klaviersonates. Uit deze muziekvorm is in 1949 het beroemde en zeer melodieuze hobo-concert in C mineur ontstaan. De Australische componist Arthur Benjamin gebruikte enkele klaviersonates van Cimarosa voor de totstandkoming van dit concert.

Het laatste werk in Gouden Akkoorden is Encounter. Het eerste deel uit vioolkwartet nummer 1 van de in 1950 geboren Japanse componist Joe Hisaishi. Het werk wordt uitgevoerd door het Belinfante kwartet. Joe Hisaishi begon na zijn conservatoriumopleiding een carrière als componist, dirigent en pianist. Hij schreef veel filmmuziek en werkte samen met onder andere Philip Glass. En hij was dirigent bij verschillende grote orkesten in onder andere Australië en Singapore. In dit eerste deel van Encounter is onder andere de invloed van Philip Glass te horen. En zo komen we dan aan het einde van Gouden Akkoorden van vandaag. Ik hoop dat de muziek bij u in de smaak viel en dat dat betekent dat u een volgende keer misschien weer luistert. Bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.

0: ontwerp tot kant-en-klaar drukwerk, De Grafische Bron. Bedrukken en leveren van kleding, De Grafische Bron. Rolbanners, reclamedoeken en borden, De Grafische Bron. Beletteringen en grootformaat full-color prints, De Grafische Bron. De Grafische Bron, uw specialist voor al uw drukwerk en reclameuitingen. De Voorde 8 in Venray Oostrum. Kijk ook op onze site, grafischebron.nl.
1: Ha, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar restaurant en aspergewinkel Poort van Loon in Vieringsbeek. Heerlijke asperges, vers uit de grond. En die schillen wij graag voor u. In restaurant Poort van Loon kunt u genieten van een heerlijke aspergemaaltijd of een lekker tussendoortje. En voor verse asperges, aardbeien en smakelijke streekproducten kunt u terecht in onze aspergewinkel. Poort van Loon is gevestigd aan de Overloonseweg 10A in Vierlingsbeek. Direct aan de A73, afslag 7. In het aspergeseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op poortvanloon.nl.
0: Nu ook bij De Grafische Bron, kopieer- en printservice. In huis geproduceerd, dus snel geleverd.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe keuken. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei een vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben er mooie Molto Cucina keukens. En zij regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
0: Omroep Venray.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en Summerville beginnen in de spits. En Bart Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, het is er weer. Het heerlijke witte goud, oftewel de asperge. Dus op naar Kasterij, naar Aspergeboerderij Friese... voor de heerlijkste dagverse asperges van eigen kwekerij. En geen zin om te schillen? Geen probleem? Dan doen wij dit voor je. Aspergeboerderij Friese heeft ook sappige aardbeien. En mocht je overdag geen tijd hebben... onze asperges en aardbeien zijn ook 24 uur... 7 dagen per week verkrijgbaar uit onze verkoopautomaat. Aspergeboerderij Friese, Matthiasstraat 11 in Kasterij. Zie voor acties en openingstijden aspergeboerderij-friese.nl.

0: Venray.
1: Het nieuws van 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Aksel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, maar op zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Verenigde Staten zijn alle 12 inzittenden omgekomen. Volgens persbureau AP gaat het om een groep skydivers. Het vliegtuigje stortte neer bij een vliegveld in de staat Missouri. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Heemstede in maart. De man van 20 wordt ervan verdacht dat hij een terroristisch motief had. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Tour Fanrij.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Op de grond raakte voor zover niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor de optocht. En dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van 7 van de belangrijkste economieën bijeen. Nederland heeft de finale van de World Series of Darts verloren. Michael van Gerwen en Gian van Veen namen het op tegen de Engelse Luke Littler en Luke Humphries, de nummer 1 en 2 van de wereld. De World Cup of Darts geldt als het WK voor landenteams. Engeland won voor de 6e keer. Het weer droog en het koelt vanavond verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Venray.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistaanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade...

blokkade van de straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comanencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags breekt de zon steeds vaker door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Blok Nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Venray.
1: Het nieuws van 2 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver